0: Nu bij McDonald's voor de jongens. Vier stoere Action Man figuurtjes. Die echt iedereen aankunnen. Yeah! Oh ja, en vier schattige My Little Pony figuurtjes voor de meisjes. Gek op Mac. Maak kennis met Ronald McDonald. Het giga grappige gezicht van McDonald's.
1: Hallo! Hallo!